Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Burgemeester Karel van Eert gaat inwoners van Reden informeren over de mogelijke fusie met Brummen. Dat gebeurt woensdag 14 oktober tijdens een bijeenkomst van Redensdorpsbelang in partycentrum Ons Huis in Reden. Inwoners kunnen vragen stellen en vertellen wat ze van de plannen vinden. Ook komt de mogelijke aansluiting van Roosendaal aan bod. De inloop begint 's avonds om 7 uur met koffie en thee. Het gesprek start een half uur later. Ook niet-leden zijn welkom, maar aanmelden is nodig via een e-mail op info@redensdorpsbelang.nl. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer. Hierbij waait er een matige westenwind. In de loop van de middag neemt het aantal buien en de wind af. Met wat zonneschijn wordt het uiteindelijk 14 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog in onze regio. Het koelt flink af naar zo'n 7 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en zo'n 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het nog zachter worden met lokaal 19 graden. Op dinsdag komen enkele lichte buien voor, maar voor de rest blijft het droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een personenauto is totaal losgeraakt na een eenzijdig ongeval op de N348 bij Dieren. De auto botste tegen het hekwerk van de Dierense sluis dat ernstig beschadigd raakte. Alleen de bestuurder was betrokken bij het ongeval

0: en kreeg hulp van de hulpdiensten, maar het is onbekend of hij gewond is geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Mogelijk verloor de bestuurder de controle over het voertuig. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioerheden.nl.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer. Hierbij waait er een matige westenwind. In de loop van de middag neemt het aantal buien en de wind af. Met wat zonneschijn wordt het uiteindelijk 14 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog in onze regio. Het koelt flink af naar zo'n 7 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en zo'n 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het nog zachter worden met lokaal 19 graden. Op dinsdag komen enkele lichte buien voor, maar voor de rest blijft het droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio
2: Rheden. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Niet iedereen is blij met de mogelijke fusie van Rozendaal met Reden en Brummen. Burgerinitiatief Rozendaal maakt zich zorgen over het proces. Volgens hen gaat het proces snel, terwijl het college daar wel de noodzaak van ziet. Zij willen zo snel mogelijk aansluiten bij het fusietraject als gelijkwaardige partner. De gemeente Rozendaal organiseert op 2 november een informatieavond voor inwoners, waar zij vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen delen. De raad zal op 10 november een besluit nemen. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer. Hierbij waait er een matige westenwind. In de loop van de middag neemt het aantal buien en de wind af. Met wat zonneschijn wordt het uiteindelijk 14 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog in onze regio. Het koelt flink af naar zo'n 7 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en zo'n 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het nog zachter worden met lokaal 19 graden. Op dinsdag komen enkele lichte buien voor, maar voor de rest blijft het droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9FM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op hun burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Een personenauto is totaal losgeraakt na een eenzijdig ongeval op de N348 bij Dieren. De auto botste tegen het hekwerk van de Dierense sluis dat ernstig beschadigd raakte. Alleen de bestuurder was betrokken bij het ongeval en kreeg hulp van de hulpdiensten. Maar het is onbekend of hij gewond is geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Mogelijk verloor de bestuurder de controle over het voertuig. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer. Hierbij waait er een matige westenwind. In de loop van de middag neemt het aantal buien en de wind af. Met wat zonneschijn wordt het uiteindelijk 14 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog in onze regio. Het koelt flink af naar zo'n 7 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en zo'n 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het nog zachter worden met lokaal 19 graden. Op dinsdag komen enkele lichte buien voor, maar voor de rest blijft het droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ZFM. Dit is Studio Ede. 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen, zondag 11 oktober 2026, 10 uur geweest. Dat betekent weer 2 uur lang goedemorgen voor jou. Je hoorde onder andere Marshmallow en Kane Brown met Miles on It. Studio Regen. Maar ook Sommer met My Body Isn't Ready. En Destiny's Child, Independent Woman Part 1. Dadelijk een beetje Nederlands trots, want het is Douwe Bob onder andere met Note to Self. Na Alex Gaudino met What a Feeling.

Nederlands trots Douwebop met Note to Self hier op Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Ricky Martin met Living La Vida Loca. Na een band, en weet je, elke band heeft iets speciaals. Of elke artiest hopelijk heeft iets speciaals. Anders ben je 13 in de zijn. En deze heren hadden dat met hun stemmen. En daar zijn een heleboel mensen verliefd op geworden. Je hoort nu de Bee Gees met Jive Talkin'.

Na deze plaat, wat een heerlijk, heerlijk nummer. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca hier op Studio Reden. Een goeie samenwerking hoor je straks tussen Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe Na Everything van Mr. Michael Bublé.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Miles Smith en Al Horan, Dry Safe hier op Studio Reden. Ik ga dadelijk even een ogenblikje pakken om jou mee te nemen naar mijn jeugd. En eentje uit mijn platenkast, platenkist te halen waar ik heel erg verliefd op ben geworden. Namelijk Shabba Ranks met Mr.

1991 alweer. Mr. Loverman van Shabaranks hier op Studio Reden. Een klein kruipraalblokje, want zo dadelijk kon je namelijk Ellie Goulding met Still Falling For You naar deze dame die zo hard aan haar carrière werkt. Shanna Spiro met Material Lover.

Ellie Goulding. Precies, met Still Falling For You hier op Studio Reden. Kijk ik op de klok, wandelen we rustig naar de klok van 11 uur. Onder andere met Shakira en Zoo naar Madness met Embarrassment.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen zondag 11 oktober 2026. 11 uur geweest. Je luistert naar Goedemorgen met Ed Sheeran, Imagine Dragons en een band die je moet koesteren. Fleetwood Mac, Big Love. Door met Cat's Eye en Animal.

Polymers met Wrapped Up hier op Studio Reden. Ja, deze dame die kreeg wat kritiek te verduren eerder dit jaar. Heb je dat nog meegekregen? Haar tweelingen Max en Emma, die zijn 18 jaar. En die kregen gewoon, zoals dat bij heel veel studenten gebeurt, studiebeurzen voor hun studie. Ja, daar vond het publiek toch nog wel wat van. Want deze dame, hun moeder, ene Jennifer Lopez, heeft volgens mij natuurlijk miljardair. En dan is het natuurlijk wel de vraag, verdienen zij een studiebeurs? Nou, ik vind het wel een terechte discussie. Je hoort er nu met Waiting for Tonight.

Lekkere plaat van Bauza Magnetic hier op Studio Reden. En daarvoor dus, het is een beetje een time turner. Het is wel even geleden. Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. Katy Perry, Teenage Dream. En wat trouwens ook lang geleden is, is In Excess. Die hoor je nu met

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Lucy Silvers. Nou, we gaan er zo dadelijk achter komen waar het weer vandaag van gemaakt is. Namelijk door Jan van Gelder, die loopt zo de studio binnen. En daarna hoor je natuurlijk iets wat bij Goedemorgen hoort. Namelijk UB40 met Maybe Tomorrow. Na de script en Rain.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer. Hierbij waait er een matige westenwind. In de loop van de middag neemt het aantal buien en de wind af. Met wat zonneschijn wordt het uiteindelijk 14 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog in onze regio. Het koelt flink af naar zo'n 7 graden. Morgen krijgen we een droge dag met zon en zo'n 16 graden. Dinsdag en woensdag kan het nog zachter worden met lokaal 19 graden. Op dinsdag komen enkele lichte buien voor, maar voor de rest blijft het droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, dit is echt een deuntje wat door mijn aderen heen stroomt. En dat is met heel veel muziek van UB40. Maar vooral deze Maybe Tomorrow, een van mijn favoriete platen. Daar wilde ik jou natuurlijk ook even mee verblijden. Kijken naar de tijd zit deze goedemorgen van de zondag 11 oktober er bijna op. Wens ik jou een bijzonder fijne zondag en spreken we elkaar volgende week. Aboe is goed.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, we begonnen jouw zondagmiddag heerlijk met Pink en je hoorde All I Know So Far. En nou, de komende twee uur, dan ga ik je begeleiden hoor.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

dat was Teddy Swims en Mr. I Know It All. Nog even de administratie bijwerken. Ilse de Lange zat daar nog vol met Puzzle Me en Madonna met La Isla Bonita. Studio Reden presenteert nu Just

de tijd van de verlichte dansvloer uit deze Donna Summer en je de Hot Stuff. Grote kans dat ik daar ooit eens proberen heb te dansen. En de Grammar, tot aan het nieuws van 1

0: Dit is Studio Ede. 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kees en Doorland. Je beleeft
1: het hier. En we begonnen met Alex Warren en je hoorde Emerald Eyes. En dat was alweer het begin van de tweede uur. Keetje van harte welkom. Toch een uurtje gaan we met z'n tweeën heerlijk naar de muziek luisteren van...

nog steeds staat hij op te treden, deze oude gek, hè? Nou ja, oude gek mag ik hem eigenlijk niet noemen. Ik moet hem de boss noemen, want zo wordt hij genoemd, deze Bruce Springsteen. Je hoorde Hungry Hearts op deze zondag, 11 oktober. Even kijken, dit is Cameron Whitecomb. En je gaat luisteren naar Kingdom of

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanuit het noordwesten trekken flink wat buien over die vooral het noorden van onze regio aandoen. In de rivierenstreek is het vaker door met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er minder buien en meer opklaringen. Bij een afnemende wind koelt het flink af naar 3 tot 6 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen beginnen we fris met enkele mistbanken. In de middag schijnt de zon en blijft het droog. Het wordt 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. Op dinsdag komt er nog een bui voor, maar daarna is het vrij zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

samen met Shawn Mendes. En daarvoor hadden we nog natuurlijk het welbekende stemgeluid van Jan van Gelder. Hij heeft ons weer even op de hoogte gebracht van ons weer voor de komende dagen. Nou, pak er maar een dikke deken bij. Dit is Harry Styles. Misschien heeft hij het wat warmer. American Girl.

Dat was Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. En kijk nou maar mee op de klok. Het loopt alweer tegen 2 uur aan. Dat betekent dat we afscheid van elkaar gaan nemen. Zo direct natuurlijk Fardo van Eerde even na 2 uur. En straks uiteraard ook nog Klaas Vrom met Retro Roosendaal Centraal. Dus laat hem lekker staan deze zondag op Studio Reden. Geweldig hit nog even. Prince, hier is Purple Rain. I never meant to

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

fijne zondagmiddag. Zojuist Direct My Friend. En daar wou ook nog wel aan het begin van het uur Dua Lipa met Houdini. Nou, ik ga geen verdwijntruc doen. Ik ben de komende 2 uur erbij. Met nu Mellow.

zijn Cela. En we hadden ook nog muziek van Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Nou, ik praat heel graag met je, maar ja, de muziek is eigenlijk ook wel lekker hier. Hè? Dus laten we daar maar snel doorgaan. Het is Marshmallow en Be Kind.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar heb je nu 5 minuten oponthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En nou, dat zat even lekker door die speakers heen. Hè? Brian Adams met Heaven. En we hadden ook nog Suzanne en Freek met hun pijnstillers. Nou, die kan ik niet meer zien. Niet omdat ik ze zelf nodig had. Maar mijn vrouw is al de hele week aan de snotter. Overal van die pilletjes en ook nog overal van die snotdoeken. Ik kan het niet meer zien.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven een file van 7 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zojuist Miss Montreal en Nielsen. Hoe en wat ook nog Fireflies van Martin Garrix samen met U2. Ja, Studio 1 en hier op je radio. Nog een klein uurtje bij je met nu muziek van de Doobie Brothers.

Even een beetje zwijmelen met Babyface en Stevie Wonder hier op Studio Reden. How Come, How Long. En wat ook nog How Do I Feel van Rondé. Onderweg Starship, We Build This City naar Sienna Spiro. Great Expectation.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Zevenaar een file van 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Robin Helen, 20 Seconds en ook nog Haley Steinfeld met Starving hier op Studio Reden. Waar ik me alweer mijn laatste half uurtje voor deze zondag en daarmee ook voor dit weekend bevind. Niet voordat ik ook nog even Jan van Gelderen hier in de studio heb gelaten, samen met Armin van Buren, maar eerst John Legend.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanuit het noordwesten trekken flink wat buien over die vooral het noorden van onze regio aandoen. In de rivierenstreek is het vaker door met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er minder buien en meer opklaringen. Bij een afnemende wind koelt het flink af naar 3 tot 6 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen beginnen we fris met enkele mistbanken. In de middag schijnt de zon en blijft het droog. Het wordt 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. Op dinsdag komt er nog een bui voor, maar daarna is het vrij zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Dance Classics hier op Studio Reden. Dit keer op de zondagmiddag. Maar we hebben ze natuurlijk ook non-stop tussen 7 en 9 op de vrijdagavond om je weekend mee in te luiden. Nou, zie dit dan maar een klein beetje als het weekend uitluiden. Ja, en daarmee zit het er ook op voor mij, voor deze zondag. Hou hem zeker hier op Studio Reden. Ik wens je alvast een goede start van de nieuwe week. Dan laat ik je achter met Ed Sheeran. You should...

0: is Studio Reden. 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: regionale informatie. De Rhenense schaapskudde is op zoek naar een nieuwe vrijwillige herder. Wie graag buiten werkt en een geschikte herdershond heeft, kan aan de slag op de Veluwezo. Die kudde die bestaat uit zo'n 170 Veluwse heideschapen en helpt mee om de heide van natuurmonumenten te onderhouden. De vrijwilliger gaat de dieren verzorgen en met een eigen hond hoeden. Er is minimaal 2 tot 4 dagen per maand inzet nodig. Een border collie of kelpie is zeer geschikt. Ook een jonge hond die nog getraind moet worden, kan in aanmerking komen. En heb je daarvoor belangstelling? Kijk dan even op de website schaapskudde.nl. Schaapskudde.nl. Dat is niet voor mij weggelegd, maar goed, misschien zijn er toch wel wat vrijwilligers te vinden in de Rheden en Roosendaal en misschien wel in de verre omtrek. Dan kijk je even op schaapskudde.nl. Voel je om schaapsherder te worden.
1: Studio Rheden.
0: Ja, we maken er gewoon een hele gezellige zondagmiddag van. Net straks even voor 5:30. Dan gaan we weer samen zijn met vrienden, buren, kennissen en bekenden. Want dan hebben we natuurlijk het borrelmoment. De voorbereidingen kan je vast klaarzetten. Nu, it's a real cool.

zondagmiddag bij Studio Reden. Ja, ik voel me hartstikke goed hoor. En helemaal op een top. En ik hoop dat jij dat natuurlijk ook bent. En Pieter Kent, die had ons een beetje opgevrolijkt met de It's a Real Good Feeling op Studio Reden. Straks eens even kijken. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I met Gone, Gone, Gone. We hebben ook nog, eens even kijken. Ja, Katy Perry, I Kissed a Girl. En nu, Lady Wood.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

reggae-achtige, ska-achtige muziek op jouw radio van UB40 Kingston Town uit de jaren 80. En hiervoor hadden we nog David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, jongeren die nog op zoek zijn naar een mbo-opleiding, die kunnen deze week terecht op de Scholenmarkt in Arnhem. In het gebouw van Juverta aan de Larensteinse Laan in Velp presenteren verschillende mbo-scholen uit de regio hun opleidingen. Leerlingen kunnen er samen met hun ouders kennis maken met studenten en docenten en informatie verkrijgen over bijvoorbeeld techniek, ICT, zorg, horeca, sport en groen. Ook wordt uitgelegd welke mbo-niveaus er zijn, wat de toelatingseisen zijn en welke mogelijkheden er zijn om daarna verder te leren. De Scholenmarkt is dinsdag en woensdag 13 en 14 oktober geopend van 6 tot 9:30 s'avonds. Leerlingen van de deelnemende middelbare scholen kunnen zich aanmelden via de website scholenmarktarnhem.nl. Dus kijk even op scholenmarktarnhem.nl voor de Scholenmarkt MBO in Velp aanstaande dinsdag en woensdag. Ja, straks natuurlijk de popfacts. Dat is ook heel erg leuk op de zondagmiddag. Een beetje wetenswaardigheden uit de pop.

Before Simply Red met Sunrise en zojuist dus Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Van Beatles tot Bowie en van Johnny Cash tot Elton John. 11 oktober staat bol van de popgeschiedenis. Tijd dus voor de Pop Facts. En we beginnen in 1957. Johnny Cash bracht zijn debuutalbum With His Halter Blue Guitar uit bij Sun Records. Daarmee zette The Man in Black een enorme stap richting legendarische status. En in 1962 begon ook de Britse hitgeschiedenis van The Beatles. Love Me Do verscheen voor het eerst in de Britse hitlijst. Het nummer zou uiteindelijk op maat worden naar een ongekende reeks Beatle-hit. En dan 1971. John Lennon bracht Imagine uit. Lennon schreef het nummer eerder dat jaar op een Steinway piano met inspiratie uit teksten van Joe.

van David Bowie. En hiervoor hadden we nog Pharrell Williams met Marilyn Monroe. Straks het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal met natuurlijk het borrelmoment en nog wat regio-informatie. Dus blijf lekker hangen tot aan zessen. Hier is Taylor Swift. I knew it. I knew

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore en vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hearts of Desire. Welkom terug, tweede gedeelte, Reden Roosendaal Centraal. We maken er gewoon een hele gezellige zondagmiddag van, tot 6 uur dus. Er staat nog wat regio-informatie, het borrelmoment en heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Miles Smith en Niall Horan? Drive safe en nu Billy Joel. Tell her.

Splitsend naar Horren met Drive 7. We hadden ook nog Teller About It van Billy Joel. Ja, zeker. Wie iets wil betekenen voor mensen in de laatste levensfase, kan morgen terecht in Velp. Vrijwilligers, palliatieve terminale zorg Arnhem Midden Gelderland, oftewel VPTZ, houdt dan een gratis informatiebijeenkomst in de Paperclip aan de Eiberstraat. Bezoekers horen wat het vrijwilligerswerk inhoudt en kunnen vragen stellen. Het draait vooral om tijd, aandacht en er zijn voor de mensen en hun naasten. De bijeenkomst die duurt van 2:30 tot 4:30 en is...

0: Texas. Hiervoor nog Chris Isaak met Wicked Game. Vrienden, het is bijna 5:30 geworden.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Nou, vrienden en vriendinnen in Reden, Roosendaal en omstreken, pak die afvalbakken nog maar eens bij, want financieel afvalnieuws nu. Eerst zou de afvalstoffenheffen volgend jaar met maar liefst 20% omhoog gaan. Kassa, maar er blijkt iets mis te zijn gegaan met de berekening. Oeps. En dus wordt er opnieuw gerekend. Misschien wordt het 15%, 12% of zelfs 11%. Kijk, dat klinkt meteen een stuk gezelliger. Of we daar uiteindelijk blij van worden? Ja, dat moet nog even blijken hoor. De gemeenteraad die beslist in november. En ja, tot die tijd afval aan de kant en de glazen omhoog. Het is weer tijd voor het gezellig samen zijn met iedereen. Proost samen met familie, buren, kennissen en vrienden. Met bitterballen, worst, kaas, nootjes. En natuurlijk ook de gezonde groentesnacks, die horen er natuurlijk ook bij. Proost, dit is
1: het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Rommel de Bom, dit is Klaas Vrom.
0: Terug in de tijd met Johnny Cash, A Thing.

0: met Sunshine.
1: Reden. Roosendaal Centraal.
2: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
3: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Andere Public met Sunshine hadden we hiervoor. En zojuist Sommieu met Dark Before the Dawn. Nu we het toch over donker hebben. Ja, er is een nacht van de nacht. Die krijgt een, ja, dat is een bijzondere wandeling in Roosendaal.

0: staat in het teken van de nacht van de nacht. En laat zien wat duisternis betekent voor mensen en dieren. Nederland behoort tot de meest verlichte landen ter wereld. Ja, dat kan zorgen voor lichthinder en verstoort het natuurlijke ritme van dieren. De wandeling die begint om 7 uur bij de Serre aan de Kerklaan 15. Aanmelden kan je doen tot 22 oktober via de website van IVN Oost-Veluwezoom. Ja, dan kijk je even op ivnoostveluwezoom.nl. Dus dat zondag 25 oktober, 7 uur 's avonds, die bijzondere nachtwandeling in Roosendaal. En ja, wij hebben weer tijd voor wat muziek. Ja, zeker.
1: Studio Reden.
0: Ja, ik zie Jan van Gelder ook alweer binnentreden in de studio's van Studio Reden. Hij gaat zo plaatsnemen in zijn spreekcel en vertellen over het weer. Eerst Criss Cross Amsterdam en Train, Drops of Jupiter.
2: Now that

0: Nieuwsjorg, Chris Kost, Amsterdam. Ik weet het zeker hoor. Hiervoor nog Train Drops of Jupiter. Barry White, die komt eraan met You See the Trouble With Me.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht zijn er minder buien en meer opklaringen. Bij een afnemende wind koelt het flink af naar 3 tot 6 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen beginnen we fris met enkele mistbanken. In de middag schijnt de zon en blijft het droog. Het wordt 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden. Op dinsdag komt er nog een bui voor, maar daarna is het vrij zonnig. De wind komt volgende week uit het zuiden en is meestal zwak tot matig van kracht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

White, You See the Trouble with Me. Een beetje slow disco achter muziek op Studio Reden. Op die late zondagmiddag, jazeker. En vrijdag aanstaande 7 uur. Dan kun je weer genieten van de disco classics op Studio Reden. Dus laat die radio aanstaan op Studio Reden. Vrienden, we gaan eruit voor wat betreft deze zondagmiddag. Volgend weekend is Reden Roosendaal Centraal te weer. Stuur vooral je berichten naar redactie@studioreden.nl. Ik wens je nog een hele fijne, gezellige zondagavond. Onderweg Ariana Grande, Into You en nu Harry Styles, American Girls.

0: 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldde Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon. En dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.